0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-3233.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: 107.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5 107.1 107.5 DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio.
2: Activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM.
7: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 4 gemeenten ontruimd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al 141.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
3: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In het noorden van Nieuw-Zeeland heeft de aarde gebeefd. De aardbeving had een kracht van 5,7, dat meldde de Amerikaanse geologische dienst. De schokken deden zich voor op een diepte van 10 kilometer. Volgens lokale media werden er nadien nog minstens 73 naschokken geregistreerd. Verschillende wegen liepen schade op. Voorlopig is er wel nog geen melding van slachtoffers. Een E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er nu over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar 70 km per uur. De agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Zo is iedereen wakker. Want wij zijn erbij met de Vroege Vogels. Hier op zaterdag 25 juli 2026. Chris van Dijk met Vroege Vogels. Ja, en we gaan eraan beginnen. Hè. 2 uur lang op Radio Pros FM.

René Rudley en Jamie. En als de zon schijnt, en ze gaat vandaag schijnen, hè? Ja, ja, het wordt terug wat warmer, hè? En dans, hier is voor jullie Louzo. Welkom vrienden, dit is ProzFM met Chris van Dijk en zijn hele vroege vogels.

Ja, ik zit met een feestje in mijn hoofd, hè. Tine Ottermans hier voor jullie op deze zaterdagmorgen. Amor. Ja, we gaan het wat rustig aandoen, hè. Amor. Kloden. Wakker worden, vrienden. Wakker worden.

0: Huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pols FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, we draaien Nathan hier bij Pros Radio Hub met meer van dit. Welkom Rosie, hier is John Terra

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

zonder tijd, hè? Ja, dat zouden we feitelijk moeten hebben. Hè? Ida de Nijs was dat. Al die jaren, 2019 kwam dit op de markt. Frank Valentino.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels op zaterdag. Hè? Supersonisch. En dat was Job voor jullie. Een schouder om op te huilen. Robert Pater, welkom vrienden. Goedemorgen.

Ja, blijf van de schoolpoort staan, hè. Daarvoor zijn we nog wat te vroeg. Maar ja, we draaien ze toch. Boys Band was dat. Hooray, hooray, it's a holiday. Jaco Ricardo. En dat hier allemaal bij Pros FM.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

106 Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

leven onverwacht. En je was nog mooier dan ik had gedacht. Nog zo broos en zo klein als een straaltje zonneschijn. En je huid was nog

Ja, denk aan de zonnige dagen. Hè. Ja, er moeten er nog veel komen. Hè. De zomer is nog maar pas begonnen. En hier is voor jullie Jonathan. Ja, hij woont hier in de buurt. Hè. Maak je hem wakker. Ja, dat gaan we zeker doen. Wakker worden hier bij Pro FM. Chris van Dijk hier op de radio.

Ja, je bent de zon in mijn hart, hè? Ja, zeker en vast. En dat hier allemaal gebracht door Rutger van Barneveld. Wat een wonder, hè? Zo gezellig muziek op een gezellige radio. Pros FM. En Chris van Dijk met zijn vroege vogels op een zaterdagmorgen. Kan niet beter zijn, hè? Wat een wonder.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en

dat er op een zaterdagmorgen. Het wordt een late, ja. Het moet nog een late worden, hè. Ik dans wel met mezelf anders. Hier zijn voor jullie, de Kreuners. En dat hier allemaal bij ProZFM. Welkom vrienden, goedemorgen. Vroege Vogels met Chris van Dijk tot 9.

auditoire de Havenzangers en Heide Roosje. Ja, ik neem afscheid van jullie. Dit was Vroege Vogels. En dat op zaterdagmorgen hier bij ProzFM. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En ik heb de hele nacht alleen nog aan jou gedacht. Sammy Beker, graag tot morgen vroeg. Salutes!

luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd, onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
4: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
5: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
6: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
3: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. D19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in de Ronde van Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemorgen. 105.

0: Ja, bijzonder een goedemorgen, Johnny.
1: Ja, goedemorgen, Jan.
0: Ja, ik zei het hier net, het is nog een paar jaar, het is voor mijn pensioen, dus ik moet nog een beetje uit mijn bed komen.
1: Nog een beetje uit je bed komen, ja. Het zal wel beter, jongen.
0: Ja, het zal wel beter. Ja, wanneer mag ik in Zuid slapen, zeg?
1: Binnenkort.
0: Ja. Die bijzondere goedemorgen allemaal. Ja. Fijn dat jullie erbij zijn hier voor ontbijtradio.
1: Goedemorgen,
0: Johnny. Ja. Zeg, Johnny, ik zie onze Radio Procep.
1: Ja.
0: Die komt al leven in, hè, man.
1: Komt er al leven in? Ja. Ah, dat is goed.
0: Dus de mensen mogen hun groeten en verzoeken gaan opsturen.
1: Jawel. Via onze Tidio, dat is onze app. Of ze kunnen ook bellen op de 070
0: 22
1: 50.
0: Ja. Voilà. Je wou maar testen, hè. Ik merk je aan je gezicht, man. Heel goed.

0: vroeg aan Sam en Vrouwtje.
1: Ah, dat is lief. Ja.
0: Meteen gedaan. Hè, want...
1: Doe dat maar ook van mij, van ons, hè? Van Eddie en mij.
0: Ah, ah ja, zeker dat als ze zult luisteren.
1: Goed beter voelt.
0: Ik heb weer een goed voet te halen.
1: Dat verdient het zoeken.

0: prachtige opname aangevraagd door ons Molly.
1: Ja, zingen ze over België?
0: Oei, oei, oei.
1: Het beloofde land.
0: Wat dacht je maar nu vraagt, Johnny?
1: Ja, ja, het zou kunnen.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Ja, het is een moeilijke vraag, maar het zou kunnen, hè?
0: Ja, John Terra, als je de taal van de liefde verstaat, we gaan de mensen wakker maken. Ja, dat is de bedoeling.
1: Een beetje swingen, hè?
0: Nou, terug naar

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen log hem door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

0: Ja, en we zitten live, hè.
1: Ja, het is helemaal... En de applaus is echt voor ons, hè.
0: Ja, ja, dank u. Dat was voor ons vroeg, jongen.
1: Ja, man, we zitten hier precies in Dafasdoom.
0: Ja.
1: Ook eens met Live is Live. Het is 26 minuten over 9. Het is ontbijtradio op zaterdag. Ja. Dat betekent, ja, de mensen kunnen hun verzoek aanvragen.
0: Absoluut. Ze kunnen dat doen via onze video, dat is onze app. Oftewel een telefoontje geven op de 070...
1: 22. 50. En voilà. Ze mogen natuurlijk ook wel live op antenne komen.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ah,
0: dat is wel anders.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Doe we James en Sean Dells.
0: Ja.
1: Crimson en Clover.
0: Crimson en Clover. Twee raar mannen, hè.
1: Zei ik net, hè.

0: toch wel fantastisch dat we zo door de tijd kunnen reizen,
1: ja,
0: met de muziek.
1: Ja, dat zal wel zijn. Zo nog een beetje fuif muziek, hè?
0: Ja, ja. Tommy James en de Shondells met Crimson and Clover via 105.5, 105.7, 107.1.
1: 107.5, ja, bedoel je.
0: Ja. Ik zit zo'n middag alle kanten op.
1: You're a country boy, baby.
0: John Denver, thank God.
2: Thank God I'm a country boy.
0: Country boy.

0: I'm a country boy, yeah!
1: Yeah!
2: Ja, zeg, even serieus blijven.
3: Ja, dat was gisterenavond. Gisterenavond was het, Columba Country, ja.
2: Ja, fantastisch programma, zo'n country programma.
1: Ja, ja, we doen dat één keer per maand, Jan.
2: Eén keer per maand.
1: Dat mag, hè.
2: Ja, zeker was dus even gaan luisteren. We hebben nog een verzoekje binnengekregen.
1: Ja.
2: Dat is onze Stanny.
1: Ja, Stanny. En die zegt, zeg maar anders, hè. Ja, geen probleem. Ja,
2: hier dat scherm een beetje draaien dan.
1: Ja,
2: ja, goedemorgen, Copains, zou ik het willen van de Baila Baila van Even Serieus. Maar de artiest die kennen niet.
1: Ja, het is even serieus. Ja.
2: En dat voor Maria de Boek en haar verjaardag voor alle luisteraars en DJ's, telefonisten. En de groetjes die komen van ons Stanny.
1: Ja, ja, alstublieft. Dat is direct gas geven, was morgens.
2: Ja, ja, je moet je bed uit of je nu wilt of niet, Bendeleur Rikke.
1: Ja, het is toch warm weer, dus iedereen zou moeten.
2: Ja, eigenlijk. Ja. Goed. Even serieus blijven.
1: Allee, over vleeskroketten.

0: Malala.
1: Dat is echt zo'n vakantieplaat, hè?
0: Ja. Aangevraagd door ons Stanny.
1: Jawel. Terug naar 79 nu.
0: Dat met de race met Some Girls.
1: En nu de piano.
0: Dat lag goed, hè, sorry.
1: Ja, appa.

0: Ja, sommige mensen willen dat, sommige mensen willen dat. En dan moet je nou maar oppassen. Wat
1: ja,
0: en
1: de gouden middenweg volgen.
2: Ja, natuurlijk.
1: De gouden middenweg.
0: We gaan terug naar 79 en dat met Resi.
1: Oeh, la la la la.
0: Nou ja, we gaan er vonken en vuur op geven.
1: Zal wel zijn. Het vuur is hier al aan het rondspreiden.
0: Ja, ja, en de vonken die springen eraf. Ja, ja, radio.
1: Zal wel
0: zijn. Disco Zo, Koen en Chris.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Pros.
5: Ontbijtradio.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Goedemorgen, Gerrit.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Johnny en Jantje.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, bijzonder goedemorgen, maar jij bent me wel letterlijk aan het verlekkeren, hè, man.
2: Ja, ja.
0: Ja, je hebt net tegen onze collega Johnny gezegd, ja, je zit aan de ontbijttafel, aan het genieten.
1: Mm-hmm.
2: Zeker, zeker.
1: En wat schaft de pot, Gerrit?
2: Wat schaft de pot? Vandaag is bij mij een boterham met zo van die bologne salami.
1: Ah, ja, ja.
0: Oh, dat kan ook lekker zijn, hè.
1: Ja, goed, hè.
0: Tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk.
1: Ik bedoel, aan de ontbijttafel, geen romantisch kaartje, koekje, nee, toch niet?
2: In de winter past dat beter, hè.
1: Nu, ah, oké.
2: Okay. Nu is er weer licht.
1: Ja, oké, okay, ja.
0: Oké, okay, ja, maar dat is geen probleem, we doen hier het licht uit.
1: Ja, we gaan het licht uit doen. Dus.
2: Ja, want wat,
1: een beetje romantischer
0: maken. Ja, maar toch niet met de Johnny.
1: Nee, dankjewel, hè, Jan. Zo ver gaan we niet, jongen. Zo ver gaan we niet.
0: Zeg Gerrit, jij wil de groeten doen.
2: Ja, nu dat ik een keer thuis ben, zal ik nog een keer de groeten doen. Ten eerste aan jullie beiden.
0: Dankjewel.
1: Dank u.
2: Aan Heidi, aan... Wat is het alweer? Anja.
0: Ja.
2: Aan alle medewerkers van de radio.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Aan onze fijne Linda Leus.
0: Ja.
2: Aan Johan en Frieda uit Herveren.
0: Mm-hmm.
2: Aan Celestje.
0: Ja.
2: Sylvieke. En alle luisteraars een fijne zaterdag gewenst.
0: Mm-hmm.
2: En natuurlijk ook aan de mensen die nu luisteren een heel fijn weekend. En aan Rudolf en Anja ook.
0: Ja, ja.
2: En aan zijn broer, de Frans.
0: Dat is Frans, ja. Dat is
1: ja,
0: Frans.
1: Linda is aan het helpen, hè. Ja, ik hoor het.
2: Ja, ik
1: gelukkig dat je dat hebt, hè, jongen. Want
0: anders, ja, dat is een speakbriefje.
1: Ja.
2: Ja, ik heb geen speedriefje, maar mijn speedriefje is Linda.
1: Ja, ik had ze hoort op de achtergrond.
2: Ja, okay.
0: Zeg eens, Gert, wat staat er van het weekend nog zo op programma?
1: Ja?
2: Misschien ze beter een beetje boodschappen doen. En deze avond krijg ik in Scherpenheuvel.
1: Ah, ga je te voet naar Scherpenheuvel? Of,
2: Ik kan dat proberen.
1: Je kunt dat proberen, hè. Ja.
0: Dat is een gedachte. We gaan straks die plaats bedevaren.
1: Bedevaren, Scherpenheuvel.
2: Ik de voet naar Scherpenheuvel en Linda met de notte met de disco van.
1: Ah, nou, voilà. Ja, dat is toch een goed gedachte. Hè?
0: Ja.
1: Trouwens, een mooi liedje van de Marlets, hè. De voet naar Scherpenheuvel.
2: Ja.
1: Maar je hebt een andere plaat aangevraagd, hè, Gerrit?
2: Ja, toch wel.
0: Toch wel een klein
2: want
0: beetje
2: dat
0: zo.
2: Dat maakt niet uit dat je dat liedje van de Maag speelt als je tijd hebt. Hè? Dat gaan we
0: zeker en vast doen. Hè.
1: Ja.
0: Dat is wel zo'n mooie van de Stringers.
1: Ja.
0: En van de Marlets.
1: Ja, van de Marlets, ja. Ja, te voet naar Scherpenheuvel, jongen. Ja. Dat kunnen bedevaren, kinderen. Ja.
2: Ja, dat ook al.
1: Dat is niet zo ver van jullie thuis, zeker, hè? Scherpenheuvel.
2: Scherpenheuvel vanuit Sint-Truiden. Nee,
1: dat is niet zo ver, hè? Ja.
0: Ja.
2: Nee.
1: Goed, voilà.
2: Maar ik ga toch maar met een auto gaan.
0: Ja, groot gelijk. Ja. Gerrit, die plaat komt er zo meteen aan.
2: Ja, wel, dat is goed. Dankjewel. Nog een fijne uitzending, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Bedankt voor de bellen, man.
1: Groetjes aan Linda.
2: Bye.
1: Bye. Tot ziens.

0: Of dan toch onze Herbert zo een beetje een riem onder de hart te steken. Als hij toch te goed aan Scherpenheuvel had.
1: Ja, dat zou wel zijn, hè. Ja. En maak voor mij maar een goed kruisje, hè, in Scherpenheuvel. Het zal nodig zijn.
0: De maan los met de voet naar Scherpenheuvel. Ja, ik merk dat we het eerste gedeelte al moeten gaan afsluiten.
1: Ja, ja, het gaat snel.
0: Ja, we gaan naar 10 uur toe. We hebben nog een plaat op aanvraag die van Herbert Verhagen met Suite van mijn hart. Ja, die komt eraan. Straks staat hij hier.
1: En naar bellen, hè, straks.
0: Ja, 070-22-2250.
1: Alsjeblieft.
0: Natuurlijk hebben we ook die Radio Pro-app. Kun je ook een berichtje gaan sturen. Ja, ik merk dat we al een paar binnen hebben gekregen ondertussen.
1: Ja, we gaan dat straks afhandelen zonder problemen.
0: Herbert Verhagen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 23 29.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ontbijtradio.

0: Je kent dat dansje ook.
1: Ja. Hedy kent dat goed, hè?
0: Ketchup Song. Ja. Ons Hedy is aan het werk, zeker.
1: Ja, ze
0: zal aan het luisteren zijn.
1: Ja, ik denk het in de winkel starten een radio op.
0: Ja, oké.
1: Maar ja, goed. Ja. Ze was er in elk geval niet graag bij. Ja, dat kan ik u al vertellen.
0: Ja, maar dat begrijpen we wel. Ja, ik merk, onze buurman hier tegen, iets verder. Ik zie hem nu net op die muur staan. Hij is aan het metsen.
1: Ah, is dat met
0: ja, en soms zie je wel dat jij zo'n dansje aan het meedoen is.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, dus hij is aan het luisteren. Ah, ja. Ja, misschien. Ja, kijk even. Ja,
1: kom van het dak af. Kom van het dak af.
0: En ja, zeker niet vallen. Ja, dat kan zeker.
1: Kom van het dak af, hè.
0: We moeten nog een plaat gaan draaien.
1: Ja, goedemorgen. Is dat op Danny? Ja, ze zal wel mis zijn, denk ik, ons Jacqueline.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Johnny en Jan. En graag een plaatje van Jannes. Dans tot morgen. En dat met mij. Ja, dans tot de morgen met mij. Zo is het. Ja, ja. En dat is voor Molly, voor alle luisteraars en voor iedereen van Radio Pros. En voor jullie ook groetjes vanwege Jacqueline.
0: De groetjes terug aan Jacqueline. Maak er een fijn weekend van, in elk geval.
1: Ja, zeker.
0: Dit is Jannes. Dans tot morgen met mij.
1: En hierboven mag je nog meedansen, hè? Dans maar mee.
0: Ja.
1: We zien het van hier.
0: Zo zijn nu rechts en trouwens.
1: Ja, we hopen het toch, hè. Straks de roos nog, hè. Ons fout.

0: Toch wel een prachtige opname van Jannes.
1: Ja, het zal wel zijn. Ja.
0: Aangevraagd door oom Jacqueline. Ja. Je kunt nog steeds groeten en verzoeken aanvragen via de Radio Pros-app. Of ze kunnen ons bellen natuurlijk.
1: Ja.
0: Als je graag een praatje slaagt met
1: ja,
0: ons.
1: Ja, het zou leuk zijn, hè. Ja.
0: 070 22 22 50.
2: Hey.
0: Hey, moment toch.
1: Hey. Ja. Pas op, hè, jongen.
2: Hey.
0: Valt er niet af, hè.

0: achteraf is het toch niet afgevallen.
1: Nee, afgevallen niet, maar dat is toch wel verdwenen. Ik zie het niet meer.
0: Is verdwenen.
1: Nou, zal ik op een koffie gaan drinken zijn. Peter Koelewijn met Kom van dat dak af.
0: Ja, ik heb er ook nog een berichtje gekregen. Morgen vertrekken die mannen van de Tropical Beach naar Spanje. En daar gaan ze 6 weken luisteren naar Radio Pros.
1: Allee, vooruit.
0: Ze zijn nu ook al aan het luisteren, internet. Dus ze moeten er volop bak zijn, denk ik.
1: Ja, zet de radio maar keihard.
0: Ja, inderdaad. Het volgende verzoekje zeker, hè? Dat is er eentje vanwege Frida en Johan uit de Herzelen. Dag Jan en Johnny, goedemorgen. Goedemorgen. Graag het plaatje van Vicky Leandros en Tony Christie. We're gonna stay together. Uit 96. En dat plaatje is speciaal voor jullie. Voor Molly en Marijke, Sylvieken, Raf, Rudolf en Anja, Fransken en vrouw Gerrit en Linda, Anne en Ed, DJ Luc en Anne en het prosteam en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst. Groetjes, Johan en Frida.
1: Een fijne zaterdag ook voor Johan en Frida.
0: Absoluut.
1: Maak er een fantastisch weekend van.
0: Oh, en daar gaat de telefoon.
1: Herinkelt.
0: 070-22-22-50.
1: Vicky Leandros en Tony Christie.

0: Nog wel fijne muziek voor ons zaterdag voormiddag. Ja, Vicky Leandros, Tony Christie.
1: Mooi, want Tony Christie, ik geloof dat hij dit weekend gaat optreden. Die gaat een speciaal optreden geven.
0: Mm-hmm. En weet u waar ook?
1: Weet het jij?
0: Ja. Zal het niet weten.
1: Ja, dat zal ik straks eens moeten opzoeken.
0: Kelly Minogue, can't get you out of my head.
1: I know when you see me.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Moet jij zeker eens proberen naar Johnny Jodel?
1: Oei, dat is wat moeilijk, denk ik.
0: Ja, dit is weer de Jodelaar met Jodelardie. Ja. Ja, we kwamen eigenlijk niet zomaar op die plaat.
1: Nee, dat is gekomen door Eddie Uitassen.
0: Ja, Eddie Uitassen, ja, hij belde ons en we kregen een verzoekje binnen. Ja. En die ga je nu wel te horen krijgen.
1: Ja, dat is de heavy metal version, ja.
0: Ja, eigenlijk zo'n beetje zoals deze hier, een klein beetje harder dan.
1: Ja, de videoclip is enorm.
0: Ja, je moet ze zeker eens bekijken.
1: Hij vroeg die plaat dan voor alle luisteraars en de vrienden van Radio Pros vanwege Eddie Uitassen. Als een speciale zijn.
0: Ja, een speciale. En die speciaal voor u gaan we deze draaien. Ja. Hou je

0: tussen Rammstein en jodelen. Ja, je moet echt deze clip eens gezien hebben.
1: Ja, het is crazy. Echt
0: met schapen, dieren, alles wat je maar kunt denken.
1: Goh, jongen.
0: Goeie keuze, Eddie. Ja, de Rammstein-versie van jodelen.
1: Ja. Ik kan dat niet beter zeggen, hè.
0: Ja, dankjewel, Eddie. Het was een fantastische plaats.
1: Ja.

0: Je hoorde Moustache met de Cradle of Life hier in Albert Radio op zaterdag.
1: Ja, ja, want jij vroeg me er straks, Tommy Christie, hè? Mm-hmm. Die gaat 3 keer optreden in België.
0: Ah, ja,
1: in Vilvoorde, ja. In Antwerpen en in Berlaren. Mm-hmm. En dat gaat door in november.
0: Ah, in november gaat
1: 2026, voor de mensen die geïnteresseerd zijn.
0: Ja, ja, kunnen altijd gaan voor een kaart.
1: Ja, Tommy Christie, daar hoor je ook niet zo zoveel eigenlijk, hè? Nee. Ja, ja, we komen op te treden, dus ja, goed.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja. De volgende plaats die we gaan draaien is er eentje vanwege Petra uit Dessel. En zij vroeg graag het nieuwe liedje aan van René Redley. En ik laat je nooit meer gaan.
0: Alsjeblieft, Petra. Deze is speciaal voor u hier in Ontbijt Radio bij Radio Pros.

0: Beetje verwarde gevoelens door René.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dat gebeurt, ja.
1: Ja. Laat je nooit meer gaan?
0: Ja, het is een nieuwste trouwens van René Redley. Fantastische opname.
1: Ja, en dat voor Petra uit Dessel.
0: Dankjewel, Petra. Ja, jouw groeten en verzoeken, je kan ze nog steeds aanvragen.
1: Ja, via de 070... 22.
0: 22, 50. Ja, ik denk altijd, ik ken die telefoon niet meer van mij.
1: Nee. En je kan ons ook een berichtje sturen.
0: Ja, via die Radio Pro Zap.
1: Ja. Oh la la. Dat is een mooie kennis.
0: Ja, even wat rustiger na al dat gejodel.
1: Ja.
0: En Mireille Mathieu.
1: Jawel.

0: Ja, daar kan een mens toch van genieten.
1: Zal wel zijn.
0: Vooral bij zo'n lekkere kwashalken.
1: Ik noem dat altijd zo'n beetje een trouwfeestplaat.
0: Ja, Mireille Mathieu, Santa Maria de la Mer.
1: Jawel. Hola.
0: Ja, we kunnen het niet laten. Hè?
1: Ja, de zon schijnt.
0: Ja, we zijn optimistisch. André...

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties, met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.

0: nieuw ding. Ja, je voelt je thuis hier in Ontbijtradio op zaterdag. Ja, morgen is er ook een Ontbijtradio natuurlijk.
1: Jouw de gekste.
0: We gaan een beetje een reclame maken in een populair programma voor morgen dus.
1: Populair programma. Ja, morgen de gekste Ontbijtradio tussen 9 en 12. En zanger Nico gaat ons vervoegen morgen.
0: Vergezellen.
1: Of vergezellen,
0: en
1: ja.
0: Jij gaat Ontbijtradio doen met Peter en Nico dan.
1: En Nico, ja, voilà.
0: Dat dus... wordt zeker luisteren morgen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Hier is Nico. Ja, we gaan het telefoon opnemen. En een pintje pakken.
2: Op een rij naar de toog, steek de armen in de lucht. En als ik zing, doen jullie allemaal mee.

0: ja, sorry, dat belooft toch voor morgen.
1: Dat belooft zeker, hè, ja.
0: Albert Oster zeker, morgen tussen 9 en 12 hier in Ontbijtradio. Ja. Met mijn bierbare collega's.
1: We gaan moeten pinten drinken van 's morgens.
0: Ja, die kan ja, een pintje pakken. Ja. Gaan terug naar 73.
1: En terug naar Amerika.
0: Het dronken ijs.
1: Ja, en zuster.

0: jij bent zo'n beetje favorieten van Amerika.
1: Ja, dat liedje komt eigenlijk een beetje op mij. Hè.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ik ga naar Amerika, maar ben teruggekomen.
0: Ja, je bent teruggekomen, hier is beter.
1: Ja, ja, ja, tuurlijk. Ik ben teruggekomen voor u, Janneke.
0: Oh, zeg, amai.
1: Ah, voilà, dus. Hè?
0: Oh, ik voel me...
1: Ik weet het, je zat een beetje down, ik moet je een beetje opfleuren. Hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Voilà.
0: Oké, we gaan het over een ander boek gooien.
1: Ja, absoluut. Goedemorgen, Jan en Johnny. Uh-huh. Graag eentje van Demis Roussos. En ik weet dat Joske uit Bornem daar een enorme fan van is.
0: Ja.
1: En dit voor jullie, dankjewel. Voor Heidi, Chris, Molly, Rafke, Ed en Anne, Peter en Els. En alle luisteraars de groetjes uit Bornem vanwege Joske en Nansieken. Voilà.
0: De groetjes terug. Ah, Jos en Nancy, dat is altijd fantastisch dat mensen zo'n berichtje sturen.
1: Mooi, hè?
0: Wow, wat een prachtige plaats.
1: You are my only fascination. Ja.
0: Ik zou meteen mijn jusslaufje doen, maar...
1: Is het echt?
0: Ja.
1: Is nog wat vroeg, hè, Janneke?
0: Ja, het zal niet gebeuren.
1: Ja, eerst een paar punten dan.
0: Ja, meer dan één, denk ik. My

0: Echt waar, Johnny, ik word hier op de vingers getikt.
1: Is dat echt? Ja. Is dat echt, joh?
0: Ja, ja, kijk eens naar de klok. Onze tijd zegt, je moet afscheid nemen. Niks aan te doen.
1: Ah, ja,
0: dit was het tweede gedeelte. Ja, maar doe, we zijn weg. Allee, tot subie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen. 105.5.

0: Ja, techniek tegenwoordig staat voor niets. Ofwel speel je K3, ofwel speel je Willy Sommers.
1: Ja. Je kunt ze niet doorheen zetten.
0: Ja, maar bedden, dat klinkt zo'n beetje gek, hè?
2: Dat is een beetje gek, hè?
0: Maar ja. Gek zijn is gezond, hè, Johnny?
1: Is en blijf gezond. Hey.

0: Zes minuutjes over elf. Ja, welkom in het laatste gedeelte van Ontbijt Radio. Ja, groeten en verzoeken. Ja, ze kunnen er nog steeds bij. Dat via 070 22 22 50. Of natuurlijk via de Radio Pros app. Ook Yvette. Ja.
1: Ook Yvette heeft dat gedaan uit Willebroek. Hè. En die vroeg een plaksje aan van Anita Koster. En dat met mooie rondingen. En dat speciaal voor iedereen van Radio Pros. Alle Tenerife-vrienden. En ze zei, moet eens goed luisteren naar het liedje van Anita Koster.
0: Goed luisteren, ja, en vooral goed kijken dan.
1: Ja,
0: ja, want ze heeft mooie rondingen. Je begrijpt wel wat ik bedoel.
1: Alsjeblieft.
2: Ben je er

0: beetje.
1: Dat hebben we ook weer gehad.
2: Een speciale plaat een beetje, hè? Ja.
0: Op Haagdrag draaien we deze. Ja, Anita Koster. Ja. Ze heeft inderdaad wel mooie rondingen.
3: Tijd voor het item.
4: Jezus, wat slecht.
1: Je ziet high energy.
0: Evelien Thomas, ja, we gaan terug de tijd in hier bij Proost en bij het Radio. Hier kan van alles gebeuren. Ja. Evelien Thomas, high energy.
1: Hoppa.

0: Kan dat nog een beetje hoger? Ja, hoger, hoger.
1: Beetje,
0: ja.
1: Nog een beetje, nog een beetje.
0: Voilà. Ik heb het in gezicht, hè.
2: Amai.
0: Dat ging, hè.
2: Ja, wat hè.
0: Eric Thomas met Monster High Energy.
2: Een monster binnen, denk ik.
0: We hebben nog een plaat aangevraagd.
2: Ja, een plaat. Goedemorgen. Hè? Vanaan de Noordzee.
0: Ah, aan het zeetje.
2: Aan het zeetje. Supergoed weer. Maar als je eentje van Monique Smit wil draaien, de twijfelaar, gaat het weer nog beter worden. Ik heb ze gisteren gehoord op de karaoke. Ah, superveel ambiance voor alle luisteraars vanwege de Stavros.
0: Dus daar aan het zeetje. Hier is Monique Smit voor jullie.
2: Ja.
0: De twijfelaar.
2: Ja, Katie Summers zingt die ook, hè. Het

0: Dat hebben ze gisteren dus allemaal gezongen.
1: Ja, moet leuk zijn, hè?
0: Monique Smit met de Twijfelaar.
1: Oeh,
0: ja, dat doet me spontaan aan deze, denk ik.
1: Ja, het is raar, maar het past, hè?
0: Ja.

0: Oh, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud

0: en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Ontbijt Radio. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Brian Adams, we gaan flink de bocht uit met de Summer of 69.
1: Mooie plaat. Mooie plaat.
0: Ja, ons Rafke probeert ons al de hele tijd te bereiken.
2: Ja, ik denk dat hij richting zee vertrekt vandaag.
0: Hij is onderweg naar de zee misschien.
2: Onderweg naar de zee. En hij gaat morgen moeten terugkomen, want hij doet morgen een programma met Bart. Morgen, dus ja. En hij zegt nu onderweg naar de zee een zeer goede ontvangst op FM. Ja? Mm-hmm. Allee, dat is goed.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Dus, Rafke, jij vroeg een plaat aan.
0: Deze van de...
2: KLF. En La La Land, want het is Tomorrowland ook, hè?
0: Ja, Tomorrowland. Tot de week.

0: Toch wel een hele mooie plaat, als je het mij vraagt. Hè? KLF en Moomooland, oftewel Tomorrowland, ongeveer. Hè? We hebben iemand aan de lijn, denk ik.
1: Ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken, want ik moest er heel vlug wezen. Want we hebben Johan aan de lijn. Goedemorgen, Johan.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, Johan.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. Ja, ineens vliegen de telefoons hier binnen zoals gek. Ja, maar ik weet niet wat er schuilen.
2: Ik hoor je moeilijk, hoor.
0: Hoor je me moeilijk?
2: Ja, ik hoor je wel niet moeilijk.
0: Hallo. Ja, dag Johan.
2: Goedemorgen, of goedemiddag bijna.
0: Ja, het is goedemiddag.
2: Ik ga voor Diego Mondena.
1: Diego Mondena.
0: The Song of Ocarina. Ja, dat is een mooie plaat.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En zeg maar Johan, voor wie mogen we die draaien?
2: En dat komt uit 1991.
0: Mm-hmm.
2: En die een titel dat betekent moed, wijsheid en kracht.
1: Wauw. Moed, wijsheid en kracht.
2: Wow. Ja, dat is gelijk op een panfluit, hè?
1: Ja.
0: Zal wel zijn.
2: Voilà. En dat is natuurlijk voor iedereen die we daar straks hebben opgenoemd, hè?
0: Ja.
2: Hallo!
1: Ja.
0: We zijn het is wel moeilijk, hè. Hallo.
2: Ik hoor jullie moeilijk, hoor.
1: Ja, dat is waar.
0: Moet iets schelen, denk ik. Ik weet het niet.
1: Ja. Oké, Johan, we gaan straks die plaat voor u draaien dan.
2: Voilà,
1: is goed.
2: Dus voor iedereen nog een goeie of een fijne zaterdag namiddag.
0: Ja, voor jou ook.
1: Hallo, een fantastisch weekend, hè.
2: Kijk, de telefoon valt weg, hoor.
1: Ja, dat is toch raar. Slecht.
2: Ja.
0: Is toch raar, hè?
1: Ja, we gaan
2: de eerste keer.
1: Ja, nou, we gaan er meteen even naar kijken, Johan. Ja, we kunnen er echt niet aan doen.
2: Ja, zo luid dat hij spreekt.
0: En meteen de excuses, ja, want we kunnen er echt niet aan doen, echt, hè. Ja, ik bedoel.
1: Ja.
2: Oké, ik ga jullie laten.
1: Ja, dag Johan.
0: Zeg Johan, zeg bedankt, hè. En sorry, hè.
1: Bedankt voor het bellen, hè.
2: Ja.
0: Dag.

0: raakt meteen de gevoelige snaar, onze Dana Wieler.
1: Ja, ja.
0: Zeg het nog eens, Dana.
2: Oeh, la, la, la.
0: Fantastisch. La, la, la. Onze excuses voor Johan. Ja, we gaan het nog eens proberen met de telefoon, want we hebben ook Kevin aan de lijn. Kevin, hoort je ons?
3: Ja, ik hoor u luid en duidelijk.
0: Oké, Kevin, ja, want daarnet hadden we een beetje problemen. Het kan aan ons aan de telefoon liggen. We moeten nog eventjes hangen, zoeken. Maar goed, Kevin, zeg het maar.
3: Ja, maar ik hoor, ja, als u gerust kan stellen, ik hoor u luid en duidelijk.
0: Ah, voilà. Oké, dat is al goed.
2: Dat is al goed.
0: Voor Kevin, wie mogen we een plaat gaan draaien, Kevin?
3: Voor jullie uiteraard.
2: Dankjewel.
0: Ja, dank u.
3: Voor de mensen van het schoondragen uiteraard.
0: Ja.
3: Voor Peter Schepers uiteraard.
0: Ja,
3: uiteraard.
0: Ja.
3: Voor alle mensen. Nee, ik ga het gemakkelijk doen, jongen. Om, voor alle mensen van voor alle mensen van Radio Proza uiteraard.
0: Ja.
2: Dan, ja.
3: Heb ik iedereen gehad, kan ik niemand niet vergeten.
0: Ja, dat is waar, Kevin. Dat is waar. Dat is waar. Ja.
2: Stel je voor dat je iemand vergeet, hè, Kevin.
3: Ja, inderdaad. Trouwens, Jantje, alles goed met u?
0: Ja, ja, met mij goed, Kevin. Zeg, Kevin, vorige week heb je gebeld, je was op vakantie. Ja, waar waren er ergens?
3: In de Haan.
0: In de Haan, hè? Ja. Hoe was het schilder in de Haan? Fantastisch.
3: Ja, en eigenlijk, om eerlijk te zijn, iets cooler dan hier.
0: Iets cooler dan hier.
2: Ah, ja.
0: Ja, het is wel meestal zoals je naar de zee gaat, een beetje een zeebriesje en zo.
2: Zeebriesje, het is altijd wat cooler aan zee.
3: Want ik moet zeggen dat ik wel terug moest wennen als ik terugkom eigenlijk. Ik moest wel even wennen aan... Maar in het binnenland is dat toch altijd warmer.
0: Ja, het is warmer, dat komt door die winter, Kevin. Ja, ja. Maar in elk geval, je moet er eens uit, man. Af en toe ik naar zee.
3: Inderdaad.
0: Dat is waar.
2: Ja.
3: Maar Jan, dus ik ga het kort houden. Ik zie hier ook uit de tijd zijn, dus ik ga het kort houden. Dus ik had een plaat aangevraagd van Meukink. En dat moet ook al water zijn.
0: Ja.
3: Mensen kunnen ons beluisteren op 105.5 kunnen ons beluisteren.
0: Ja.
2: Ja, zeker. Ja, het is heel goed. Ja. Echt waar.
3: En dat is voor gans Oost-Vlaanderen.
0: 105.5, ja, dat is... Richting Roosdaal. 107.1 is voor Afflichem en omstreken. 107.5 is Assen en omstreken.
2: Ja.
0: En via DAB+, natuurlijk.
3: Inderdaad. En ze kunnen ook onze app gaan downloaden. In de App Store kunnen ze dat gaan doen. En dan moeten ze gewoon even de app gaan downloaden. En dan kunnen ze daar ook verzoekjes aanvragen.
2: En daar is niks moeilijk aan, hè, Kevin. Dat is gemakkelijk om te doen,
3: inderdaad,
2: hè.
3: Inderdaad.
2: Ja.
3: Nee, maar ik moet zeggen, hij wordt wel veel gebruikt.
0: Ah ja, maar dat is waar, dat merken we ook hier aan de computer.
3: Ja. Maar de mensen mogen natuurlijk ook altijd bellen, dat is nog altijd tof wordt natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk tof.
3: Dat doen ze, want dat kun je een babbeltje doen met de Jan uit. En met een Johnny Johnson kun je dan ook een babbel doen.
2: Ja. Dus dat, je kunt met iedereen een babbel kunnen doen als je belde, Kevin. Hè? Het is toch iets anders als je belde. Ik bedoel...
3: Ja, kom maar.
0: Ja.
2: Dan ben je ook eens live op de radio. Hè?
0: En dan iedere zaterdag mag jij je plaat gaan aankondigen, hè, Kevin.
3: Inderdaad.
0: Kondig ze misschien maar aan, ja.
3: Ja.
2: Doe maar.
3: Mensen kunnen bellen op 070-22-22-25.
0: Ja.
3: En dan ben ik graag een volgende week terug bij. En hier is... in de smulking met Wokal Water. En graag tot de volgende keer.
0: Zeg, dag, Kevin. Bedankt voor het bellen, man.
2: Tot bedankt, Kevin. Week, de groetjes, hè. Bedankt, hè.
0: Dag. Milking, Wokal Water.
2: Yes.

0: Aangevraagd door ons Kevin met Walk on Water. En we hebben inmiddels nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dag Marina.
0: Dag Marina.
2: Het is hier met Johnny. Ja, Johnny en Marina. Hè?
1: Johnny, wie is er bij u nog?
2: Ah, Janneke Bakker, hè. Janneke Bakker is, ja, ja, dat is de hoofdpresentator vandaag. Ik ben maar een bijzitter. Ik ben maar een bijzitter.
1: Ja, ik heb, ja. Johnneke,
2: ja?
1: Ik heb die jongen nog niet gezien, het is wel mee.
2: Hij speelt nogthans al van 1914 op de radio, denk ik. Zo.
0: Ja, net voor de oorlog.
1: Oh,
0: ja,
1: mooi,
0: net.
1: Ik ken hem nog niet goed of gezien en ballet.
2: Ah, ja, ja, jammer. Oh. Ja, ja, ja.
0: Het is niet aan te raden, maar je kan te kijken via de via het videostream.
2: Maar, het is een hele lieve jongen, echt waar. Ah, ja. Ja, ja, echt.
1: Kom jij ook naar die spaghetti avond, Jan?
0: Ja, ja, dat zal wel.
2: Ja, ja.
1: Ah, dat zal ik u toch een keer zien al, hè.
0: Allee, vooruit, gaan we elkaar daar ontmoeten.
1: Ja.
2: Het is een hele toffe zons, Marina.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja, zeker. Ja.
1: Zeker en vast.
2: En ze heeft een lieve man ook, hè. Ja,
0: ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Met een ruzie, hè. Dat is een brave, hè.
2: Ja, dat zal wel zijn.
0: Allee, vooruit.
1: Ja, ja.
0: Alle mannen zijn brave.
2: Ja, alle mannen zijn.
1: Ja, alle mannen.
0: Nee, nee.
1: Sommigen, hè?
0: Ja, sommigen. Ja, ik begrijp het wel, maar ja, ik hoor zo'n beetje.
2: Sommigen. Ja. Ja, zeg maar, ja. Marina, hè.
1: Ah, wel, het is een plaats van een brigade, dat wil een kleine jongen.
2: Kleine jongen, ja.
1: Dat is dan ook voor mijn zoon ook, hè.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En het zijn voor mijn liefst Maneke hier tegen mij.
0: Ja.
2: De Rudy, ja.
1: Ja, ja, voor de Rudy. En dat voor jullie ook allemaal van Radio Pros.
0: Dankjewel.
2: Dank u.
1: En natuurlijk voor jij die kan ook, hè. Dat is mijn vriendin. Hè.
2: Ja, dat weet ik wel. Ze gaat speciaal winkelen bij Heidi, hè.
0: Ah, ja.
2: Ze woont in Aals, maar ze gaan naar Tenderleeuwen. Ja. Ja.
1: We gaan altijd naar de Aldi bij Heidi.
2: Ja, voilà. Ja.
0: Maar laat ze het ging erdoor komen.
2: Het ging erdoor komen, hè. Ja.
1: Ja, maar dat is, het daar meer kun je zoeken, Johnny.
2: Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Dat is waar.
1: Als in Aals. In Aalst zijn ze maar kleine, die Aldiekes.
2: Ja, dat ze maar kleine Aldiekes zijn, Aalst. Ik weet het. Goed, allee, vooruit.
1: Vooral mijn vriend en al mijn vrienden ook, hè, Johnny.
2: Ja, ja, geen probleem.
1: En zeker voor de Peter, hè.
2: Geen probleem, Marina.
0: Tot in orde, Marina.
2: Ja, we gaan dat zeker doen.
0: Bedankt voor het bellen, Marina.
2: Merci voor het bellen, hè.
0: Dag, Marina.
1: Dag,
2: Jan. Dag. Groetjes.
0: Dag, groetjes terug daar. Dag.
2: Dag.
0: Ja, een fantastische vrouw. Hè?
2: Ja, ze is echt. Dat is een engel, jongen.
0: Een engel. Ja, er bestaat ook een plaat over een engel.
2: Ja.
0: Ik ben altijd door te denken. Ja,
2: doordenken, hè.
0: Dit is André Hazes. Deze werd eraan gevraagd hier bij het radio. En wees gerust, jullie zijn fantastisch vandaag. Dit is André Hazes, dat met kleine jongen.
2: Ja, dat is op mij.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: nog wel zo'n fantastische opname dat Johan heeft aangevraagd. Ja, dat is fantastisch. Diego Montana met Song of Ocarina.
1: En nogmaals onze excuses. Hè,
0: ja, ja. Ik weet het echt niet. Ik aan die telefoon. Nee. Techniek van tegenwoordig.
1: Ja. Hallo, kus. Hier ben ik dan weer. Op de valreep nog. Van Carina en Nancy dus. Eerst en vooral, jullie zijn top. Ik blijf dat zeggen. Ah, dank u wel. Willen jullie alstublieft nog een plaatje draaien van Engel Bewaarder voor mijn lieve schoonmama. En ik wens iedereen nog een zonnige zaterdag. En voor jullie natuurlijk ook Doe Ze Voort vanwege Carina.
0: Oh. Ja, die Doe Ze Voort. Ja, we merken onze tijd is opgebruikt van vandaag.
1: Ja, ja, ik weet vlug, het. Het gaat snel. Ongelooflijk.
0: Ja. Zometeen komt Ron van der Steen eraan. Ja, 12 uur. Ja, ja. Jean-Pierre is er vandaag niet. Is met vakantie in Frankrijk.
1: En France. Of France. France.
0: Ja. Johnny, mag ik u bedanken?
1: Graag gedaan.
0: Ik heb het heel graag. Ik vond het fijn met die programma te doen. En zeker voor een herhaling van Bar.
1: Ja, ja, binnenkort terug is mij die. Hè.
0: Ja, ja. Ja, de groetjes aan die vrouw trouwens.
1: Ja, ja. En jij ook, hè?
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Voilà. Marcus Schuitmaker werd er dus aangevraagd. Hier is hij met Engelbewaarder. Bedankt voor het luisteren naar Ontbijtradio. Morgen is er een nieuwe Ontbijtradio met Johnny, met Peter en
1: Nico.
0: Onze Nico.
1: Ja, voilà.
0: Dat wordt luisteren. Dat wordt ambiance.
1: Ambiance.
0: Voilà, we gaan de polonaise inzetten. Graag tot de volgende week.
1: Dag. De groeten. Salukes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toeristenboot, met ook 9 andere Europese toeristen, raakte gisteren vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er sprake van 1 Belg aan boord. In Bordeaux in Frankrijk gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthavenuitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. Een ziekenwagen komt in ons land gemiddeld na bijna 14 minuten toe op zijn bestemming. Dat blijkt uit cijfers die bij bevoegd minister Frank van den Broeke zijn opgevraagd. Ons land doet beter dan de internationale afspraak van een kwartier. Al kan het volgens spoedarts Injas de Meijer nog sneller.
4: Mensen gebruiken de 112 als een soort van taxi. Wij zien dat op de spoedgevallen meer en meer dat mensen komen met de ziekenwagen, maar dat ze eigenlijk misbruik maken van het systeem 112. Daardoor wordt vooral de noodcentraal 112 overbelast. Die mensen kunnen niet weten of dat dit een ernstige of een niet ernstige oproep is.
3: In Vlaams-Brabant wacht je het langst op een ambulance. Daar duurt het een kwartier. In Antwerpen moet je zo'n 12 minuten wachten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste etappe, de Koninginnenrit. In totaal leggen de renners zo'n 170 kilometer af, met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en een aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
5: We moeten erdoor als je Parijs moet halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
3: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Ron van der Steen.
10: Middagradio.

Stay With Me is een ideaal nummer om te beginnen hier bij Radio Pros FM. Hele goede middag trouwens en welkom in Middag Radio. Vandaag is collega Jampie van Vlaanderen er even niet bij, dus ik vervang hem tot 2 uur deze middag. En je hoorde net deze Stay With Me is een bekend nummer van de zanger Eddie Williams. Het is een legendarische klassieker binnen de popcorn oldies muziek. En interessant om te weten dat dit nummer oorspronkelijk is uitgebracht door de Amerikaanse R&B-zanger Ed Townsend onder de titel Stay With Me A Little While Longer.

0: Mr. Moody is een nummer van de Gentse rockband The New Inspiration uit de jaren 60 en 70. En hun grootste successen waren nummers zoals Rainbow, I Love You en Judy Please. En de band draaide in de begindagen vooral rond de zanger Danny Sinclair, die we allemaal wel kennen.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Als je er pas bij komt, een bijzondere goedemiddag en welkom hier bij Radio Pros FM op deze zaterdagmiddag in Middag Radio. Op deze 25e juli zijn we al vandaag. En je hoorde net muziek van Mike Anthony of Mr. Mike. Dat is een artiest die in de jaren 80 een hit scoorde met de Timmy Thomas cover Why Can't We Live Together. En later verhuisde hij naar Zwitserland en werkte er als DJ onder de naam Mr. Mike en scoorde clubhits met de Black and White Brothers. Put Your Hands Up, weet je nog wel?

0: Het begon allemaal met die hit I'm Too Sexy en dit was Living on a Dream. Een hit van ergens begin de jaren 90 was dat van deze Right Said Fred. En het is een Britse popgroep die in 1989 werd opgericht door de broers Richard en Fred Fairbrass. En samen met hun goede vriend Rob Manzoli. En de naam verwijst naar een komisch nummer waarmee de acteur Bernard Cribbins in 1962 een hit had. En ik had net dat clipje bekeken uit 1962. Ik vond het eigenlijk nog wel een zalig mooi clipje. Ik was zelf nog niet geboren.
1: Radio Pros.
2: Radio Pros.
1: Zomert erop los.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 48.

0: 50 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Puls FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen,
7: middagradio.

Hij hoort ook al bij de hemelse helden, deze grote meneer George Michael was dat, en Kissing a Fool. Binnen een aantal weken is het terug de Radiopros Spaghettiavond, en dat gaat door op 5 september en dat in het jeugdcentrum De Kouter op de Middelkouter 10 in Haaltert. En je kan er kiezen tussen spaghetti bolognese of spaghetti vegetarisch of een krok natuur of een krok bolognese. En dat allemaal voor de prijs van €15 en voor kids is dat €10. Kaarten zijn te bekomen bij Radiopros in de Leistraat 5 in Haaltert, of ook bij al onze medewerkers van Radiopros en online radiopros.be.

Dat is die artiest van het nummer Riet Petit, kennen we allemaal wel. En dit was Jackie Wilson nog een keer met Higher and Higher. Het is tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En dat is Christophe en ik zag jou maar even.

Christophe was dat met Ik geloof nog in mijn dromen. En dat is de supertip van deze week. En die hoor je nog tot morgen. En dan wordt er een nieuwe supertip gekozen voor de komende week. En de Romeo's, die hebben ook een nieuwe single uit. En ik zag jou maar even.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

R. Kelly had enkele grote hits met I Believe I Can Fly, die je net hoorde hier. En If I Could Turn Back the Hands of Time waren ook wel succesnummers die hij destijds uitbracht. Vrienden van Radio Pros FM, we gaan zo stilaan op naar 1 uur. Straks zijn we terug in deel 2 van Middagradio. En het is Emily Sandé.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Palouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de pelouzen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ron van der Steen.
9: Middagradio.

is best wel een leuk ambiance nummer om te beginnen zo na 1 uur hier bij Radio Pros FM. Het zijn twee dikke vrienden, deze Hert Verhulst en James Cook. En elk jaar brengen ze een nieuwe zomerhit uit. En dit was Madi Wodo. Ik ben nog een uurtje bij jou tot 2 uur.

0: Na Gert Verhulst en James Cook vond ik het wel leuk om de ambiance verder te trekken in dit programma Middagradio hier bij Radio Pros op deze zaterdagmiddag. Je hoorde Karin Kent en dat is een voormalige Nederlandse zangeres die in de jaren 60 genoot van grote bekendheid en ze is het meest bekend van haar gigantische nummer 1 hit Dans je de hele nacht met mij. Een nummer uit 1966. En in dat jaar kwam de beste muziek op de markt en ik ook. Ik flipte eruit op 9 juli.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. U luistert naar Middagradio op radiopros.be.

Maywood was een Nederlandse popduo dat bestond uit de zusjes Alice May en Karin Wood. En die hoorden net deze Late at Night nummer van begin de jaren 80. En ze hadden ook nog een bekende andere hit met die Give Me Back My Love. Was een pracht van een ballade die ze toen ook uitbrachten. En nu Patricia Pai, eveneens ook uit Nederland afkomstig.

Ik dacht, laten we even heel diep teruggaan naar het grijze hitverleden met deze Mary Hopkin. En je hoorde knock knock, who's there? Ja, ik ben hier nog altijd bij Radio Pros FM tot 2 uur in deze middag radio. En misschien heb je nog niet echt plannen voor dit weekend. Je kan nog altijd een uitstapje maken naar onze Belgische kust. Of je kan misschien nog het laatste weekend meepikken van Tomorrowland. Of het laatste weekend nog van de

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ron van der Steen.
2: Pulse FM.
1: Goedemiddag.
3: Middagradio.

We hebben hier nog een klein half uurtje te gaan hier bij Radio Pros FM op deze zaterdagmiddag, middagradio, nog tot 2 uur. En je hoorde net muziek van Jermaine Jackson, dat is een Amerikaanse zanger en basgitarist. En hij werd vooral bekend als lid van de Jackson's 5 en scoorde ook solo grote hits met onder meer When the Rain Begins to Fall en deze Do What You Do die je net hoorde. En hij is ondertussen ook al de leeftijd bereikt van 71 jaar. Dat begint ook al te tellen, toch?

0: The Four Seasons is een Amerikaanse band die werd opgericht in 1961 en ze hadden in de jaren 60 deze hit te pakken die je net hoorde en dat was Sherry. We gaan even terug naar het hitverleden, naar 1970, een nummer uit ons eigen kleine Vlaanderen landje. Een artiest die misschien te weinig gedraaid wordt bij Radio Pros FM, dus wij gaan daar een beetje verandering in brengen. Hier is Will Ferdy met Dit is de dag.
1: Dit is de dag waarop ik lang heb gewacht. Dit is de dag dat alles jubelt en lacht. Stralen er kan, het niet ver weg is al verdriet.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
7: Ron van der Steen, Middagradio.

Dit nummer werd een paar jaar geleden nog eens gecoverd samen met Blue en Elton John zelf. Maar dit was de enige echte originele versie die je hoorde van Elton John met Sorry Seems to Be the Hardest. En dat allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM en dat via onze drie frequenties. En die zijn 105.5 FM, 107.1 FM, 107.5 FM en ook via DAB Plus zijn wij te beluisteren. En dat voor Oost-Vlaanderen en ook voor Vlaams-Brabant. En nu muziek van Kokomo.

0: A Little Bit Further Away brengt ons naar 2 uur hier bij Radio Pros FM. Muziek van Kokomo was dat en de band trad met dit nummer live op in het iconische Nederlandse muziekprogramma Avro Stompop op 24 april 1982. Toen zaten wij allemaal voor de buis. Ja, toen was dat nog een buis van een tv en vooral een zware tv-bak.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Op één na laatste vandaag in deze middagradio hier bij Radio Pros FM. Muziek van George Ezra was dat en zijn Shotgun. Vrienden, ik wens je nog een hele fijne namiddag toe. En wat mij betreft, graag tot aanstaande maandagavond tussen 8 en 10 uur voor een nieuwe Sfeermakers. En ik laat je met Bruno Mars en On My Soul.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
7: Pros FM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProzFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Ons FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het is nog niet duidelijk welke informatie de verdachte stagiaire bij Shape heeft gestolen. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. Het federaal parket probeert nu te achterhalen wat ze precies heeft gestolen. Journalist Rob van Herk.
4: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigden de situatie volledig te laten ontsporen.
3: De vrouw riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. En de slotrit van de Tour morgen wordt mogelijk aangepast. Dat meldt de Franse openbare omroep. De passages over Montmartre zouden geschrapt worden. De reden is een gebrek aan politieagenten. Montmartre werd vorig jaar voor het eerst opgenomen in het parcours van de slotrit. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.

0: nog even wat Italiaans bloed op jouw radio. Kan zeker of als geen kwaad. Zeker niet op een zaterdag in de middag. Een van die platen die we terugvonden in de hitlijsten van 1987. Francesco Napoli en Balla Balla.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo!
0: Palazzi, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Het is zo'n 9 minuten over de klok van 4 uur geworden. Zaterdag namiddag, de zon straalt. En wij zijn erbij tot een uur of 6 vanavond. In een nieuwe aflevering van Danswaar. Wie komt er allemaal mee dansen in dit uur? Even kijken, ik heb voor jou Culture Club. Kim Wilde is er ook bij. Michael Jackson, die mogen we natuurlijk niet vergeten vandaag. Dat allemaal in het eerste uur dus van Danswaar. Hier bij jouw Radio Pros. 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, in Oost-Vlaanderen. Natuurlijk ook via het internet, radiopros.be en via de app van de radio. Kom je er pas bij en heel goedemiddag allemaal!

dansplaten. Die we vandaag zeker nog vast niet op kant konden laten liggen. Hè? Deze van Alexis Jordan en Happiness. Zometeen de Nederlandstalige tour op met Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Maar eerst steken we nog even 5 frank in die jukebox. En genieten van deze John Jett and the Blackhearts.

0: kerst. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag.
6: Jo van Brabant.

En ze blijft een van die schitterende, pittige platen. Hè? Van heel wat jaren geleden. Deze van Jimmy Somerville. You make me feel mighty real. Toch tof, hè? En wat vinden jullie van deze?

Un, dos, tres, hè? Ja. In Aalst hebben ze er ooit een eigen versie op gemaakt. Rond de carnavalperiode. En dat was zoiets van Iete Trace of zoiets, ja. Dacht ik wel. Dit was origineel van Ricky Martin en Un, dos, tres. Zometeen Casey en de Sunshine Band. Hier op Ja Radio. Keep it coming, love. Maar eerst gaan we nog even uitblazen op deze van Jew Dassin.

Vooral de jaren 70 waren heel succesvol voor deze formatie. Denk maar aan platen zoals Get Down Tonight, I'm Your Boogeyman. En natuurlijk ook deze Keep It Coming Love van Casey samen met de Sunshine Band. En zeker vast niet vergeten, op zaterdag 5 september, dan gaat de Radio Pros Spaghetti Avond door. Wil jij erbij zijn? Dat kan gratis. Ja, je hoort het goed. Dat kan gratis. Morgen zeker even luisteren naar Ontbijtradio tussen 9 en 12. En in iedere live uitzending maak jij kans om een gratis kaart te winnen voor die fantastische en heerlijke spaghettiavond. Dus gewoon blijven luisteren. 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, Oost-Vlaanderen, via de app van de radio of via het internet radiopros.be.

0: motto. Hè? Bewegen is en blijft gezond. Ook al is het een beetje warm, maar kom. Hè? Dat is goed voor de cholesterol. Amy Stewart was het en knock on wood. En hou gewoon je oren bij ons. Want zometeen, een van die grote Spaanse jongens, Julio Iglesias.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amarilis.
7: Radio Pros. Radio Pros. Zomert erop los.
8: I like to move it, move it.
9: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

je weet wat ze zeggen over die Spaanse jongens, hè. Heel warmbloedig. Maar. Dit was er een van Julio Iglesias met een van die platen uit 1978 en Quiere Me. Amai zeg, aan zijn boterham. Zometeen heb ik voor jou hier op de radio muziek van Culture Club en Camel Chameleon. Maar eerst gaan we nog even lekker slapen op deze van Michael Jackson.

zijn van die platen waar je echt vrolijk zou van gaan worden, hè? Stralend weertje erbij. Barbecue dan branden. Dikke cocktail in de hand. En nog zoveel meer. Culture Club was het en Kamekameleon. Het is iets voor 5 uur geworden. Straks, om dit uur van Dansbaar af te sluiten, heb ik voor jou nog Mike Oldfield. Shadow on the Wall. Stevige rockplaat. Maar eerst nog even tijd maken voor deze dame. Dit is Kim Wilde. You keep me hanging on. Tot straks.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ozzy. Alles wat met liefde te maken heeft. Hè. Hoor je soms wel eens op de radio. Toch bij ons. Hè. Gigi D'Agostino, l'amour toujours.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo!
0: Het is zo, beste Pros-vrienden. Het is zo'n 9 minuten over de klok van 5 uur geworden. En je weet het, op een zaterdagnamiddag, zaterdagavond, na 5 uur, gaat het dak hier omhoog van de studio. Nou, we gaan dansen, ook in dit uur doen we dat. Bewegen is en blijft gezond. Moeten we natuurlijk in gedachten houden. Ik heb voor jou in dit uur rock'n'roll, disco. Heel af en toe is een slow niet te veel, hè? Anders gaan we blijven plakken aan elkaar. Rond 5:30 natuurlijk gaan we zot doen, zot stukje dansplaats, zoals iedere week. Dus ik zou zeggen, welkom erbij en geniet ervan. En heel goeie avond allemaal.

een paar nummers over. Letters, beter gezegd, van het alfabet. Toch een fantastische plaat, deze van Bruno Mars. En Appetit. Ted, gewoon T. Deze dame slaat geen enkele letter over. Kan ik u garanderen. Dit is Sheila E. en Love Bizarre.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamer.

0: 6. De meest dansbare muziek.
1: Ladies and gentlemen.
0: Dit is Dansbar met Jo van Brabant.

is natuurlijk niet moedersmooister. Maar op sommige momenten zou ik toch willen dat ik zijn tong had. Nee, geen verkeerde bedoelingen. Nee. Rolling Stones waren dit en Harlem Shuffle. En we blijven nog even de rocktour opgaan. Want zometeen heb ik voor jou hier op de radio Cheap Trick, I Want You to Want Me. Na deze uit 1973 van Ike en Tina Turner.

blijft goed doen. Vooral op huwelijksfeesten. Wanneer je zatte Filemon daar tegenkomt. Die een onkel, je weet wel. Als zo'n platen gedraaid worden, is er niet van de dansvloer te slaan. Cheap Trick, I want you to want me. Het is 5:30 geworden. We gaan zot doen. Allee, come on.

Moderner de wc. Ik ga nog een beetje wachten. Hè? Jesse Matador. Allee, allee, allee. Straks naar de wc. Eerst deze plaat nog voor jou. Dit zijn de 70s. 1979 komt-ie.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Dat belooft weer al. Hè? Elke slaap wil ik van die avond met jou dansen. Hè? Zeker vast niet vergeten, dus 5 september, de Radio Pro Spaghettiavond. Ben jij nog geen lid van Radio Pro? Ik zou zeggen, doe het dan. Doe het gewoon dringend, want vanaf morgen in Ontbijtradio krijg je meer info. Als jij lid bent, dan maak je kans op een gratis kaart. Kan je helemaal gratis komen smullen op onze Radio Pro's Spaghettiavond. Morgen dus meer info tussen 9 en 12 in Ontbijtradio. Zeker en vast luisteren.

0: kan gaan op meezingen. En je kan er natuurlijk ook stevig gaan op dansen. Ja. Heel wat jaren geleden ook. Deze van The Real Thing. You to me are everything. Zometeen heb ik voor jou Margriet Hermans. Maar eerst nog even tijd maken voor de Pointer Sisters.
1: De zomer wordt heet.

De rest ga ik niet uitspreken van de titel. Want mijn Frans klinkt al even goed dan mijn Chinees. Ik kan alleen zeggen dat deze plaat van Margriet Hermans was. Ja. Het is zo'n 5 minuten voor de klok van 6 uur geworden. Dansbaar zit erop voor vandaag. Zometeen na 6 uur gaan de deuren open van het Radio Pros Muziekcafé. Johnny Johnson die staat achter de bar. En die gaat platen tappen. Heel wat platen. Ja. Fantastische platen zelfs. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maar dansbaar, heel fijn weekend nog. Ga je vanavond de deur uit. Doe het rustig aan, hou het veilig. En vooral niet te veel zuipen, hè. Tot volgende.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase nog weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
4: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten.
3: Het klassement ligt nu zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats is voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden, dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma, maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
5: En het parket spreekt over een onduidelijk overlijden en daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
3: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Biquet is ter plaatse.
6: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
3: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. En in het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog altijd vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt dan niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
9: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
10: Wie is daar?
11: Johnny Johnson.
12: Amai.

De Shine Baby Shine van de Martin Circus. Zaterdagavond weekend, dus de hoogste tijd om ons muziekcafé te openen. Kom erbij en geniet van de mooie muziek en ambiance. Een hele goede avond allemaal.

onze goede vriend uit Nederland, Marco Schuitmaker. En dat met zaterdagavond. En dat zijn we inderdaad. We zijn 25 juli. En ons terras is weer helemaal geopend voor een lekker drankje. En een goede sfeer. Tot 8 uur krijg je de heerlijkste hits en meezingers. Welkom.

0: En het was een educatie voor de jeugd in der tijd. Hey you, don't be silly. And put a condom on your willy. Dit waren Def Dames Dope.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Pols FM.
3: Goedenavond.
4: Ros Muziek Café.
5: Jouw muziek.
3: Avanté.

0: Een van de origineelste tracks die ik kon vinden in ons systeem. Deze Spotniks en dat met Hello Mary Lou. En dan nu de supertip van de week.
1: Het Radio Pros.

0: de ganse week al onze supertip van de week. De nieuwe single van Christophe en dat met Ik geloof nog in mijn dromen.
1: Onze FM.

Het vuurwerk spat er gewoon vanaf van deze Katy Perry. En dat met Firework. Vrienden, als je pas afstemt op een van onze frequenties, dit is Radio Pros FM. En welkom in het muziekcafé vandaag tot 8 uur met alleen de mooiste hits. Hier is Ed Sheeran.

toch wel een heel klein beetje op verzoek, deze Ed Sheeran, met een van zijn recentere platen. En dat met The Shape of You. Vrienden, als je bij ons in de studio's binnenkijkt en je ziet het rode licht branden, dat betekent dat onze microfoon aanstaat. Bij Billy Ocean is dat wel iets heel anders.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

ons feestpak aan en gingen richting dansvloer en dansten de polonaise met deze deurzakkers. En wij doen het licht wel uit. Dat gaan we nog niet doen, want we zijn er tot 8 uur. Even terug naar 2019. Dit was de zomer van Gary Haggar.

In 2019 zette Gary Hegger de zomer helemaal naar zijn hand. Dit was het meteen ook een dikke hit voor hem in 2019. Dit is een van de bands die eigenlijk het meest gedraaid worden hier op Pros FM. Mede door collega Etje van Bever en mezelf. Hier zijn de Dire Straits en Calling Elvis.

Deze kwam uit 1976, het jaar dat we ook een paar hittegolven na elkaar kregen. Dit waren Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Vrede, we gaan deel 1 wat afsluiten. We komen zo meteen terug met deel 2 van ons muziekcafé. En afsluiten, dat doen we met Natalia. Tot zo meteen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Jan en I'm Still Standing. Vrienden, als je nu pas afstemt, welkom in deel 2 van ons muziekcafé. Ons terrasje zit weer bomvol, dus alles is weer oké. Tot 8 uur.

En even leek het wel dat de lokale fanfare hier kwam binnengewandeld in ons cafeetje. Dit waren The Good Man en Give It Up. We blijven een beetje in hetzelfde alarm met Vincenzo, Don Amar en dat met...

0: stomende muziek op jouw radio, Lucenzo featuring Don Amare en Danza Codura. En zometeen gaat het ook stomen in de sauna.
1: Plus FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Nice.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Pols FM.
3: Goedenavond. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB Plus Oost-Vlaanderen.
0: Het Radio Pros Muziekcafé.

Een van de bekendste ska-groepen uit Engeland, uit Liverpool. Dit waren Madness en dat met baggy trousers. We gaan even wat rust brengen in het programma. Dat doen we met een plaat van Atomic Kitten, Hole Again.

helemaal op aanvraag hier in ons muziekcafé en veel gedraaid bij onze radio. Dit waren Bruno Mars en Rosé en APT. Trouwens, platen aanvragen kon je vanmorgen tussen 9 en 12 met collega Jan Bakker en mezelf. En morgen ben ik er ook weer tussen 9 en 12 uur met collega Peter Schepens. Hou jullie lidkaarten goed in het oog. Heel belangrijk. Terug naar 76. Hier is Johnny Wakelin.

0: morgen gewoon keihard de radio openzetten. Want het zou zomaar kunnen dat je van ons een gratis spaghetti wint. Dit was Johnny Wakelin en In Zaire.
1: Dit is het Muziekcafé, zaterdag van 6 tot 8.
2: Je zien ze allemaal mee. Dit is het Muziekcafé met Johnny Johnson.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
3: Amai!
4: Johnny Johnson.
5: Eerste voor!

Als het zaterdagavond is, dan mag er natuurlijk ook al eens gefuift en gedanst en gesprongen worden. En dat deden we dan ook met deze Scooter en Fuck the Millennium. Terug even naar 77 met een van de grootste bands ooit. Met als leadzanger Lionel Richie. Dit was niet hun grootste hit, maar wel hun mooiste hit. En 77, hier is

0: Lionel Richie maakte niet alleen rustige ballades, maar ook krachtige liederen zoals deze van de Commodores uit 77 en Brick House. Even terug naar België, hier is Lisa Delbo.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond.

Lisa Delbo, die binnenkort terug een album zal uitbrengen, maar in een ganse andere stijl dan ze gewend is. En liefde is een kaartspel. We bekijken even onze klok en we gaan stilaan, maar zeker richting 8 uur. Hier is Adele.

met dit prachtige nummer van Adel sluiten we ons programma en ook ons café voor vandaag, vrienden. Dit was het weer, het Muziekcafé op deze zaterdagavond. Zometeen heel veel plezier met alle komende collega's bij Radio Pros. Ik ben er graag morgen tussen 9 en 12 met Peter. De groeten en nog veel plezier. Doei!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter Kouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Blijf

of jullie er allemaal zo'n beetje klaar voor zijn om van mij te houden tussen 8 en 10 vanavond. Ik ben helemaal benieuwd. René vroeg alvast wel met Are You Ready For Loving Me? Vrienden, welkom. Het is zaterdag, het is 25 juli 2026. En we zijn er weer bij tot een uur of 10. Sfeermakers met Dali van Mechelen. En het is ver van over, geloof mij. Je kent me wel, Frank Stallone. Het is de broer van Sylvester Stallone. U weet wel, Rambo. Hij zingt de man. En niet slecht ook niet. Far

De man waarvan de broer al die fantastische Rambo actiefilms maakte. Je weet al, onze jeugdjaren, 16, 17, 18 jaar. Allee, ik toen toch wel, hè? Dat was hem, die Frank Stallone and the Far from Over. Is ver van gedaan, want we zitten hier nog tot een uur of 10 met fijne muziek, zoals deze Daniel. Dat was ooit het Eurovisie Songfestival 1984 en dat voor Joegoslavië. Dat werd toen de vierde plaats, wat zeker niet slecht was. En we hebben het over 1984. Vrienden, welkom deze zaterdagavond. Dit zijn Sfeermakers tot 10 uur.

0: Wij hebben het ooit gewonnen met Sandra Kim, enige Belgische die het ooit won, het Eurovisie Songfestival. Dit was voor Joegoslavië, Daniel en Julie.
1: Danny van Mechelen, de beste muziekmix.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Ja, man heeft ons stem om helemaal rustig van te worden. Alhoewel dat het nu toch wel niet aan de hand is. Zaterdagavond is bijna 8:15. Met die van Kenny Rogers. Zonder zijn Dolly. En Nowhere to Go, The Gambler. Als we dan toch in die stijl zijn. Dit zijn de Dikdakkers.

Vooral die klap op je kont, dat lijkt me wel wat, hè? De Dikdakkers, helemaal in de country-stijl op deze zaterdagavond. Dat waren ze met de Country Dikker Dance Dance. Wat een getiefd. We kennen hem nog wel, René Vroger, Just Say Hello. Het is Wesley Klein met een Vlaamstalige versie ervan. Lieve vrienden, we zijn op heel wat frequenties te ontvangen. 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en natuurlijk wereldwijd.

0: Volgens mij is die man een beetje gewoon om te telefoneren heel de dag door. Hè? Die Wesley Klein. Ik was eens gaan kijken op sociale media of dat hij echt zo klein is. Maar... nee, helaas niet. Nederlandstalige versie van Just Say Hello.
1: Bam, bam, bam. Miserie, miserie.

0: gaat het niet meer doen. Hij gaat helemaal niet meer verliefd worden. Yeah. Ik ben eens benieuwd. Hij is al in de 80 en doet nog steeds mee aan die voice shows in Engeland en Amerika. Mr. Tom Jones, Sir Tom Jones. And I'm never gonna fall in love again. Zometeen Queen met Crazy Little Thing Called Love.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway.

0: waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: zijn nummer dat Freddie Mercury in 1974 zelf schreef voor deze groep Queen en Crazy Little Thing Called Love.
1: Danny van Mechelen, de beste muziekmix.
0: En vroeg als we naar de dansen gingen, dan zongen we Alice Kimme toch niet kragen, je zult me nooit niet hebben. Ondertussen is dat wel allemaal ver vervlogen verleden tijd. En dan krijg je zo van die berichten van Danny, wat een ander programma als vorige week. Vorige week allemaal bonken, bonken, bonken. En nu een beetje oldies en disco. We doen niet elke week hetzelfde. Elke week is een beetje anders. We zeggen altijd, spijs moet eten. Want dat is met een programma ook zo, vind ik. Hè? Radio Pros, 24 uur lang. De fijnste, de beste en de leukste muziek. Dit is Lime. En babe, we're gonna love you tonight. Dat zullen we zeker doen.

Meestal krijg je dat als je er te weinig op plakt met de postzegel, dan bedoel ik, hè. Ofwel dat het adres helemaal niet klopt. Dan krijg je hem terug. Elvis Presley, denk ik, dat zo'n duizenden brieven heeft teruggekregen. De King of the Pop is Michael Jackson. De King of lang geleden. Elvis Presley, Return to Sender. Als we het toch over kings hebben, dit is er ook zo een. Een zingende king. Allee, Julio Iglesias,

Als we dat zo zien, dan vliegt de tijd toch wel. Hè? We zitten meer dan in het helft van het jaar met jullie, deze juli en zaterdag vandaag. Wat een fantastisch mooi weer, zeg. 29 tot 31 graden, wel, we genieten er helemaal van. Laat het zomaar gaan. Mensen zeggen het is te warm, maar als het regent is het niet goed. Als het koud is het niet goed. Geef mij maar zo'n lekker warm weer. Ik wil van alles uitsteken. Ah, jawel. Als we het dan toch over die King of Pop hadden, dan is dit de man. Het komt uit de LP-CD Thriller. U weet al. Ha, ha, ha, ha.

0: met die LP-CD The Beatles van de Tron. U moet het maar kunnen, hè? Wacko Michael Jackson in de 80s en Thriller Beat It. Zometeen terug in de tijd met Lees en Smietje. Maar eerst nog een beetje reclame voor na 10 uur.
1: Vanaf nu klinkt je radio geheel anders. Radio Pros in de mix. Radio Pros in de mix. Luister mee op zaterdagavond tussen 10 en 12. En ontdek de mooiste mixes en remixes hier op je radio. Ook jij zelf kan deelnemen aan het programma. Stuur je zelfgemaakte oldie, feest of disco mix naar remix@radiopros.be. En wie weet, hoor je hem hier op de radio in het programma Radio Pros in de mix. In de mix.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
8: Dit is Sfeermakers.

zien jullie er allemaal van links naar rechts gaan. Ongelooflijk fijn nummer. Die van Lace en het Smitje. Zaterdagavond, bijna 9 uur. En we gaan dansen zoals een koning op een koningin. Je mag het allemaal tot een uur of 12 vannacht. Dan na 10 is er pros in de mix. Dan kan je ook nog blijven dansen met jouw dansschoenen. ABBA en de Golden Earring. Tot 9 uur. When the ladies.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Party people.

Ik vroeg me dan eigenlijk af, als jullie de dansschoenen nog niet aan hadden, doen ze er dan nu maar aan, want tot 10:00 gaan we zeker dansen. Na 10:00 ook natuurlijk, maar dan een hele andere beats, hè. Tot 12:00. Het was hem, de enige echte. Freddie James en Get Up and Boogie. Ga uit uw luie stoel. Zet de televisie af. Zet hem op Radio Pros 24/24. En 7 dagen op 7. Ga met ons mee naar het strand en de zee. Want we gaan een beetje windsurfen.

0: moet eerlijk zijn, honderden keer heb ik dan geprobeerd. Honderden keer om mijn jeansbroek te laten praten, maar het lukt me niet. Hè. Zoals die Red Bull geeft u vleugels. Zoals iemand van de kerktoren zien vallen met de Red Bull in zijn hand. Het geeft helemaal je vleugels. En die jeansbroek kan ook helemaal niet praten, de mannen. Baby makes her blue jeans talk van Dr. Hook. En daartussen verhaalde ik al een beetje de plaat die we nu gaan draaien. Dat is natuurlijk de deze van Viola Wills.
1: You ran around with every girl in town. You didn't even care if it got me down. Uh-huh.
0: Allee, come on, je mag het. Zet hem op 11. Laat de buren helemaal meegenieten. Ja, zeg maar, dit is Radio Pros. www.radiopros.be. 24 uur lang. De mooiste muziek op het leukste moment. Can I get along without you now?

Ik vraag me soms wel af hoe diep dat hij dan wel ziet. Hè? Als hij door die knieën al gaat. Meestal als ze door de knieën gaan. Nee, ik ga niet zeggen. Marcia Hands was dat al. Your love still brings me to my knees. Het zou wel kunnen dat het naar ons weekend toe brengt. Hè? Het is al zaterdag. We zitten al de helft van het weekend. Jammer genoeg. Goed weer, goed gezind en goede muziek. Earth and Fire.

Dankjewel met Earth, Wind and Fire, wat helemaal niet zo is. Hè. Het is Earth and Fire. Het is eigenlijk een Nederlandstalige groep die in de jaren 70 ontstond. En dat was Weekend. Dat is eigenlijk mijn knopje aan het zoeken. Een beetje weg van de micro. We hebben het gevonden, mannen. We hebben het gevonden. Nu, Gilbert Bécaud, uit en français.

0: Gilbert Bécaud, met persoonlijk vind ik wel een van zijn beste nummers, zijn Désiré. Bij ons is Danny van Mechelen, hè, tot een uur of tien. Maar nu is het...
1: Désiré.
0: Allee, nog één keer, rapa. En nu mogen jullie elkaar eens goed vastpakken. En dansen op deze fantastische slow van Sinéad O'Connor. Nothing compares to you.

komt eigenlijk uit de pen van Prince. Je weet wel, de man van The Purple Rain en al die toestanden. Let's Go Crazy en zo. Hij schreef deze plaat, maar hij moest die zelf niet hebben. En hij gaf ze dan maar aan Sinéad O'Connor, die er eigenlijk een wereldhit van heeft gemaakt. Het is wel niet te verstaan, deze. Sinéad O'Connor en Nothing Compares to You. Als we dan toch over goede muziek hebben, is dit er ook zo in. Uit de film Flashdance, Armin Cara. Het is een ongelooflijk fijn gevoel. What a feeling.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.
5: De Sfeermakers op Ros.
6: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
7: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
6: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
7: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
6: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
8: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
9: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
10: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
11: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
12: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I

iets over 9:30 en ik zie jullie wel als ik er ben. Het zal misschien nog even duren voordat ik er ben, maar kom eraan. Fantastische jive van die Lou Rawls. And I'll see you when I'll get there. En nu, Mrs. Milk Inc. Allee mannen, gas erop. Laat jullie maar gaan.

FM, op de PC, dat kan ook natuurlijk. Hè. Milk Inc. en I'm Losing Love. En we zitten momenteel in een jukebox, dat klopt. Tot 10 uur met Danny van Mechelen.

soms zou er dan de vraag kunnen zijn, hè. Zou jullie me wakker maken voordat jullie doorgaan, hè? Wham! And wake me up before you go go. Wat hebben we vandaag nog niet gedraaid? Duitsstalige muziek, dat klopt. Dus dan gaan we dat maar snel even doen. We hebben ook nog de foute plaat voor vandaag. Die zit ook nog ergens tussen voor 10 uur. Maar is deze. Terug in de tijd, ethisch muziek.

Hoe schandalig kan het zijn? Hoe schandalig, hè? De Spider Murphy Gang bij Radio Pros. Jouw oldies zender 24 op 24 en 7 dagen op 7. Het waren de Spider Murphy Gang en Scandaal und Sperwezirk. En de foute plaat van vandaag is deze van Keetje Tippel.

foute plaat van vandaag. Keetje Tippel van de zangeres van de naam. Die kennen we natuurlijk ook nog van Mexico. Allee, praat de dansschoenen mocht er gaan. Met Willy Ocean en Love Will Hurt. Bedankt.

Ja, soms doet liefde wel zeer als er iemand niet is. Hè. Love Will You Hurt Without You van Billy Ocean. Vrienden, dit was het. Zaterdagavond. Het was vandaag 25 juli 2026. Fantastisch mooie dag. Zo'n mooi lekker weer. Het kan niet weer op vandaag. Dat was hem dus. Love Will You Hurt Without You. Ik laat jullie nog met Umberto Tozzi, Gloria. En als er nog een beetje tijd overblijft, Gary en de Peacemakers met You're Never Walk Alone. Vrienden, maken nog een heel fijn weekend van. Maken nog een fijne zaterdagnacht van. En een leuke zondag. Graag tot volgende week. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Activiteitenkalender. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijnstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande, met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de